nu det drattiende farsen, det dratte kapitel. En wordt en oja, jef Nebuchadnezzar en befeel, dat Shadrach, Meshach en Abednego zullen gebracht worden. Dan worden deze mannen voor dem tjenig gebracht. Die tjenig Nebuchadnezzar zien wordt en oja, wordt arm en trouble brengen met God. Wanneer een mens wuttig en oierlijk is, dan kan hij ook niet reich denken. Wanneer hij niet reich denken kan, dan wordt hij ook niet doen wat reich is. Nebuchadnezzar kon dat niet verdragen, dat de zonen worden zinnen die niet zo doen worden, als hij dat vergesteld had. Wat hij niet begrepen kon, weer dat door een hechere macht weer als hij. Hij weer dacht dat kap van geld en zijn droomje was. Daniel had dat klaar gemaakt, dat God alleen de toekomst wist, en dat hij even alles weer. Een mens die veel van zichzelf denkt, wordt dat niet verdragen kunnen, wanneer iemand beter is, of de meer weten dat als hij. Hij gelooft, al zijn bevelen zullen uitgedraagd worden, en kan dat niet verdragen, wanneer anderen niet doen worden, wat hij bestemd heeft. We moeten hier ook behouden, dat God zijn tjenges zelen ongedoen zijn tot de regering. Zo zegt God in zijn woord, Ober, wanneer de regering zo'n van ons bevelen deed, dat anders is als wat God gezegd heeft, dan hebben we een plicht dat we leven God gehoorzaam zullen zijn. Wat Nebuchadnezzar van deze jonge mannen verlangen deed, wie jagen wat God lang terug gezegd had, ze zullen niet in gestalt van geld maken en zullen niet jatten oder irgendwat anders aanbeden. Dit is wat de tjenig niet verstaan kan en wat aanwoordig en oierlijk moet. Nu de 14e en 15e vers. Nebuchadnezzar antwoordde en zei te aan, Shadrach, Meshach en Abednego, is dat zo dat je niet mijn afjette deine, oder dat golden gestalt dat ik abgestalt ha aanbeden worden? Nu, wanneer je reed zijn, dat wanneer je de stem van den trompet, de fluit, de zitter, de hoop, de dudelzak en alle handmuziek heren, doorvallen worden en dat gestalt aanbeden, dan goed. Ober, wanneer je niet aanbeden worden, dan word je voorts in de med van dat vier en den vier over je smeten worden, en woon God als door de junt uit mijn hand raden kan. Deze jonge mannen, weer mank de beambte, en Nebuchadnezzar zijn regering. Dat zien ze dat Nebuchadnezzar zijn woord en oeien aan wat die steen gebracht had, waar hij goede mannen doodmaken wordt. Daniel, Shadrach, Meshach en Abednego worden doen wat recht weer en hadden goede arbeid voor de tjenig gedaan. Wat ze niet doen worden, weer een gestalt aanbeden. Over dat moet Nebuchadnezzar zeer dol. Hij geeft deze jonge mannen nog enige gelegenheid. Eerst vroeg hij aan of dat werkelijk zo weer, dat zij zijn gestalt niet aanbeden worden. Dan geeft hij aan gelegenheid er een schluss te ändern. Wanneer zij dat niet doen worden, dan worden zij een grote vier en een gesmeten worden. Dat wordt gewest in dood menen. Deze jonge mannen worden leven gestorven, als dat zij een afgod aanbeden worden. Deze jonge mannen wisten dat Nebuchadnezzar zijn entschluss niet terugnemen wordt. Ze hadden een volle toevertrouwen en God, ze worden gehoorzaam zijn, to arm. Dat we niet een kloeke ding dat Nebuchadnezzar zeid, als hij de drie jonge mannen antwoorden deed en zeid, en woont God als door de junt uit mijn hand raden kon, hij wordt ze about uitvingen. Dat is van dit klaar te zijn, dat hij geen idee had, hoe machtig God weer. Met zo'n weerd deed hij God drijven. En daarmee wordt hij niet wegkomen. God wordt aan boot wezen, weer werkelijk een almachtige God weer. Hier zien we ook een grote onderscheid tussen dem tjenig zijn woord en oeien, en hoe sanft en ruig de drie jonge mannen waren. Ze hadden volle vrede, ze hadden geen angst. Wanneer een mens weet dat hij vallens en God zijn wille is, dan brokt hij zich niet van irgend woord engste. Nu dat zaast hij in de vers. Dan antwoordde Shadrach, Meshach en Abednego en zeide tot hem tjenig,
O Nebuchadnezzar, vi brukar di nikna antwoord geven wegen deze zaag. Wann deze junge mannen nu worden zum tweede mol dem tjenig ware stone en zien gestalt nicht anbede, dan wordt dat veel schlimmer zijn als verheer. Deze mannen waren nicht een deuntsch. Die hadden dit goed der gedacht en hadden zich vergenomen dat zij worden God gehoorzaam zijn, leven als dem tjenig tevreden stalen. Dem König Nebuchadnezzar war der Stone, kon er irdische Leve kaste. Aber Gott war der Stone, und an Jehursam seine zu arm, wurde an viel mehr kaste. Sie wurde dann Gemeinschaft mit Gott verlieren, und Gott wurde mit an Antefried sein. Sie wurde Leve haben, dass die König mit an Antefried wäre, als dort sie Gott an Jehursam wäre. Also brückte sie sich nicht lang besinnen, Wort von einer Antwort sie dem König geben wurde. Sie wüsste, was Gott von an verlangt, und wann er an von dem vier Oberrade will, dann würde sie ja angenehm sein. Aber wann er dort nicht tun würde, dann würde sie am Dach lebe gehorsam sein, aus Nebuchadnezzar sein Gestalt anbete. Dort möcht nicht sein, dort wie ein Gestalt, so aus Nebuchadnezzar abgestalt hat, anchecken matte. Aber da ist allerhand in unserer Welt, dort uns von dem Herr in seiner Arbeit weich locker will. Diese Männer, in Nebuchadnezzar sein Königreich, sind ein gutes Vorbild für uns in dieser Zeit. Die Verhältnisse wurden vielleicht anders sein. Aber da sind zwei Dinge, die kreigt so sind als dann. Erstens, der Devil ist groß so flittig, als er immer es gewasst. Er hat nichts in sich, was gut und reicht ist. Der Herr Jesus sieht so, und Paulus stimmt mit dem Herr Jesus. In Johannes 8, 44, sieht Jesus dit. Je stamme von jün foder der Diebel, und jün foder sein Verlangen, weil je no gone. He wir ein Mörder vom Anfang, und bleif nicht in der Wahrheit, willst du keine Wahrheit in am es. Wann he liege dit, redt he von seine eigenen Dinge, willst he ein Leine es in der Foder. Van Leges. En wann Paulus van falsche Lehre redt, haft he dit in 2. Korinther 11, 13 bis 15 te zeggen. Dan zonen zijn falsche Propheten, verführerische Arbeiter, die Gestalt annehmen, so als Christus seine Apostel. En geen Wunder, dan zoten selbst, nimmt Gestalt an, so als een Lichtengel. Darum is het geen grote Ding. Wann seine Diener Gestalt annehmen, so aus Gerechtigkeits Diener, aber den er eng wird, dann nur seine aus ihre Werke verdient ha. Der Devil wird alles tun, was er kann, so dass wir nicht für Gott leben wollen, und dem Herr Jesus nicht durch Leib Diener wollen. Wo sollen wir dann mit dem Devil handeln? Der Herr Jesus hat eben am gewonnen, so als Daniel seine Freund gegen dem Diebel sein Werk faststunde, so macht wie der Christus gegen dem Diebel faststunde. Jakobus redt von wo wie gegen dem Diebel stunde kenne, in dat 4. Kapitel des 8. bis 8. Vers. Aber he jaft die Ratere genood. Darum sagt he, de jest stalt sich de stalte gegen on, aber de demietje jaft he genood. Darum sieht Gott ungedoen. Aber stalt jünd gegen dem Devil, dann wird he von jünd weichrane. Nur dat jünd nur Gott, dann wird he sich nur jünd nodre. Reinigt jüne Hang, je Sünder, und macht jüne Worte acht, je mit ein Double der Sinn. Also die Devil will uns von Gott weichlocke, so als he mit Daniel seine Freund prood. Wie motte je hursam seine to Gott und sein Wort? Dat andere denkt dat zo is als het dan weer is dat God immer met zijn tjinge wordt zenne. Hij heeft zijn tjinge de kracht en den moed immer vast te stonen voor dat wat recht is. Dat meent niet dat we niemals worden trouble ha. Aber God heeft versproken dat hij ons niet verloten wordt en dat hij ons zekerlijk door den trouble brengen wordt. Dat mocht zenne dat zijn tjinge worden matte door den dood kunnen wanneer ze gehoorzaam worden zenne te God. Aber für Söhne, die Gott leben, ist die Ewigkeit eine Sicherheit. Dort macht kein Unterschied, wo wir in die Ewigkeit ankommen wollen, auf durch den Tod oder Jesus hinkommen.
vi vore evig med dem Herr sene. Halleluja. En Hebräer 13:5 vers lees vi dit. Jun levenswandel zal ohne jits sene en ziet tevreden met wat je ha. Wils Gott heeft gezegd, ik war jun op zijn weich verloten en op zijn weich war ik jun verzieme. Ans wordt vermoond dat wie zelen emmen en onze arbeid voor dem Herr Jesus aanhouden. Galater 6:9 zegt, en wel wie niet moedloos worden goeds te doen, dan te reichte tijd waar wie ernte, wann wie niet abgeven. Mijn vriend, du warst niet alleen jegen dem diebel stonen kennen. Du machst dem Herr Jesus seine Kraft en Weisheit ha. Aber dort kannst du niet hebben, wann du am niet aus den Heiland angenomen hast. Lot die deze gelegenheid niet voorbijgleppen. Mocht die Herr Jesus ons alle seine Gnade en Segen schenken.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Als ik met deze reeks van boodschappen over Jezus zijn gelijkenissen aanvang, zei ik dat het wichtig is dat we verstaan wat een gelijkenis is en waarom Jezus een gelijkenissen reden deed. Jezus zijn predigte weer meest immer gelijkenissen. Ik zei dan dat een gelijkenis een irdische geschicht met een himmlische bediening is. Een gelijkenis is, wanneer een wat uit het alledaagse leven neemt en dan dat met dat geestelijke verlikt. Dat heeft wenigstens twee redenen daarvoor, waarom Jezus te zijn jongen en gelijkenissen redt. Eerstens redt Jezus en gelijkenissen om de waarheid van Himmelrijk voor de schriftgeleerden Fariseer die niet weten willen te verbouwen. Daarin zegt hij met opene ogen zijn zij niet en met opene oren hieren zij niet. Een ander grond is dat Jezus die wat aan met kloeke vrouwen en de eindjongen willen met de gelijkenissen dwong dat zij haar vrouw zelfs beantwoorden moesten. Met haar antwoord veroordeelde zij zichzelf. Een goudet bijspel is, hoe de gesetzesleraar Jezus de vrouw stelt, wer is mijn nächster? En Jezus vertelt de geschicht van een man, wat onder de rebers gevallen weer, wo dan de barmhartige Samariter am halp. Als de schriftgeleerde dan antwoord, wer de nächste is, sagt Jezus te hem, du hast recht gesagt. Nu go en doe dat zo. Dat vernuchtige gelijkenis heeft dat met de wichtigste vrouw im leven te doen. Wat moet ik doen om dat eeuwige leven te erover? En Lukas 10, de verse 25 tot 37, geht het aan deze vrouw. Nu dit leidt, wel wie toopt den afschnitt uit Lukas kapitel 10, van vers 25 tot 37 lezen.

Van jint is het programma te zijn zendt, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jint rijklich zijn. En nu verabschieden we ons waarde van jint. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wann die vrouwen oder bemoedigingen te de vandaagse zendung hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 01, Kanada. En nu nog God met jullie. Wat ons am eine Weg waren hier.

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilde Friesen en het brood van het leven van deel is het eerste maal zijn 39, wat het zegt. En zien wie het zegt dat de haar met aan weer en dat de haar aan gelijk geeft met alles wat hij deed. We hebben van Jozef al gezien waar we tevreden vrouw worden kennen. We kennen van deze vers nog een zeer wichtige zaak leren. Dat is waar we anderen vrijheid merken kennen. De vers zegt ons, en zien wie het zegt dat de haar met aan weer en dat de haar aan gelijk geeft met alles wat hij deed. Jozef wie de oorzaak waar we in de wereld al dat gelijk had. Daardoor leer wie van Jozef wil wie kennen vrouw worden en andere vrouw merken. Jozef wie niet zo naar de Emma denken deed aan wat het eerst Emma wie was weer. Zo onthoudt ook geen woord. Du merkst de jen werd je omstand bloos schwander, want die Emma denken deed dan wel schijnt dat aan de vergonenheid weer. Zoveel meer du aan de vergonenheid gebongen bist, zoveel weinig kost du in de jen woord voor dich brengen. Jozef leefde in de jeenwoord. Hij zei te zichzelf, ik zie hier zijn schloof en Potiphar zijn huis, en ik zie verantwoordelijk voor mijn meester en gouden diner zijn. Hij deed de geringste arbeid die van hem verlangd wordt, gewissenhaft en zo goed als hij dat kon. Dat duurt ook niet lang, wat zien wie dat maakt. Hij had nog niemals eier zo'n schloof gehad. Alles wat Jozef verzocht, bracht ook voor zich. Wils hij verleidt zich op God zijn kracht. Dat we aan te worden, dat toopt met Jozef wie ook een zijn op Potiphar zijn huisje komen. God zegt Jozef zijn dienst en beloont Potiphar voor Jozef en zijn huis naar nemen. Dat is onmogelijk dat zonen die een voorhoofdje een intieme verhältnis met God heeft, niet ook voor anderen rondom een zijn is. Hij zelfs maakt dat gewoon niet meer zo recht aan worden. Hast du zo'n verhältnis met God, dat zich dort in dien heim, in dien familie, en bij dien arbeidsplaats ook wiesend het? Dan worden mensen weten, dat ze zich op die verloten kennen. Als ons dagdächtliche leven zoont, dat het te zijn is dat wie Christen zijn. En de boek Friedrich zegte haar dat wie ons licht zullen schienen loten. Ons heim is de eerste plaats waar ons licht klaar schienen zal. Wenn uns Glauben thuis im Heim nicht zu sein ist, dann scheint es sicher selbst wohl auch nicht. Vielmal sind wir thuis in unserer Familie so eindeutig über unsere Wied und Doten. Dort ist nicht, wo wir in Serien sehen oder anderen Freude merken. Wo wunderschön ist das aber nicht, wenn ein Kind Gottes so ein christlicher Wandel hat, dat het in alles wat hij oder zij zegt en deed te zijn is, dat ze met hem Herrn wandelen en een buitengewöhnliche Kraft hebben. Dan kampelt de vrouw, wo kan een zo'n Kraft hebben? Wo kan ik zo vrouw en ook goede Erfolg in mijn leven hebben? Mijn gebed is, dat we alle worden zo'n Verhältnis met den himmlischen Vader hebben, dat onze vriend ook worden in Verlangen hebben, met onze Herrn te wandelen en zijn Vrede en Kraft te ervaren.

Det är det plötsliga program till Gode Norrest. Den redna är Paul Klose. Jesus said, ett sida Gode Hård. Leva tohira. En van och himmelen ied förgående vare, Jesus sine vied vare nicht förgående. Also, Jesus vie, Jesus es, en Jesus wort de Gode Hård seine. Es dort in de Gode Norrest? Regt de Norrest to, oder bruk vi noch meier? Als ik dit program recht maken wil, zegt iemand, dat je zade is dreig, de kefir is nicht meer walsch, die is brun, die is dreig. Wann door vienen komen wordt met wind, dan wordt alles verbrennen, en scheine arend. En Jezus zegt, uit zie de goede hoorn. De haar is ons goede hoorn, die voor ons tjenja zorgt, trots dreig in het. Am dort jet dat ook vandaag in dit program. Ik lees nu tom Anfang Johannes 10, wat Jezus ons door zegt. Lieve Tauhira, ik wens je een godzinnige nood en godzinnige zegen, wanneer we nu aan dat denken wat Jezus zegt. In onze

0: The clock is saß mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Als ik met deze reeks van boodschappen over Jezus zijn gelijkenissen aanvang, zie ik dat het wichtig is dat we verstaan wat een gelijkenis is en waarom Jezus in gelijkenissen reden deed. Jezus zijn predigte weer meest immer gelijkenissen. Ik zie dan dat een gelijkenis een irdische geschicht met een himmlische bediening is. Een gelijkenis is, wanneer een wat uit het alledaagse leven neemt en dan dat met dat geestelijke verlikt. Dat heeft wenigstens twee redenen daarvoor, waarom Jezus te zijn jongen en gelijkenissen redt. Eerstens redt Jezus en gelijkenissen om de waarheid van Himmelrijk voor de schriftgeleerden Pharisäer, die niet weten willen, te verbouwen. Daarin zegt hij met opene ogen zijn ze niet en met opene oren horen ze niet. Een ander grond is dat Jezus die wat aan met kloeke vrouwen en de eindjongen willen met de gelijkenissen dwong dat zij haar vrouw zelfs beantwoorden moesten. Met haar antwoord veroordeelde zij zichzelf. Een goed bijspel is, hoe de gesetzesleraar Jezus de vrouw stelt, wer is mijn nächster? En Jezus vertelt de geschicht van een man, wat onder de rebers gevallen weer, wo dan de barmhartige Samariter am halp. Als de schriftgeleerde dan antwoord, wer de nächste is, sagt Jezus te hem, du hast recht gesagt. Nu go en doe dat zo. Dat vernuchtige gelijkenis heeft dat met de wichtigste vrouw im leven te doen. Wat moet ik doen om dat eeuwige leven te erover? In Lukas 10, de verse 25-37, geht het om deze vrouw. Nu dit leidt, wel wie toopt den afschnitt uit Lukas kapitel 10, van vers 25-37 lezen.

0: Hier det nächste neue Kapitel in det Nya Testament in det Buch Offenbarung.
1: Kapitel 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe eerd, wils de eerste hemel en de eerste eerd verschwongen, en du hast ook geen meer meer. Dan zag ik, Johannes, de heilige stad, dat nieuwe Jeruzalem, van God uit dem hemel raufkomen, als een uitgestroomde bruid, reit voor een man. En ik hier een luide stem van hemel zagen, kijk de mol, nu is God zijn woning manke mensen, en hij wordt met antoop wonen, en zij worden zijn volk zennen, en God zelfs wordt met aanzennen, en er God zennen. En God wordt aan alle tronen van de ogen wassen. Door wat geen dood, oder truer, oder helen, oder weidog meier zennen, wiels wat verheer weer is verschwongen. Dan zei die op dem troon zat, kijk de mol, ik mag alles nie. En hij zei te mij, schrijf, wiels deze weer zijn waarhaftig en op te verloten. En hij zei te mij, dat is je waarden. Ik zie dat A en dat O, de aanvang en dat eng. Wer dat ernstig is, dem wo ik rechtlich en amsonst van dat water uit de levensschwelte drinken geven. Wer am Kampf bestonen blijft, wordt dat alle oven en ik wo zijn God zennen en hij wordt mijn zeen zennen. De verzochte ober en de angelijvende en de abscheiselje en merder en hoere en zauberer en afjetter deine en alle leger worden ehrenplaats en vier zij haben, die met zwevelblit brennt. Dit is de tweede dood. Dan kwam einer van de zeven engelen om mij, die de zeven kommen van de laatste zeven plogen houdt, en reed mij en zei, kom, ik word die bruid, dat laam zijn vrouw wezen. En hij droeg mij hem juist waag op een grote hoogenboog op, en wijst mij de grote stad, dat heilige Jeruzalem, waar die van God uit dem hemel raufkwam. Die weer dag van God zijn heiligheid, en er licht weer zoals de allerdierste, daagste jaspistein. Die had ook een grote huur gewoond met 12 poorten, en bij de poorten 12 engel, en op de poorten werden de 12 stam van Israël er een nomen snap geschreven. Door werden 3 poorten aan de oostene zied, 3 aan de noordene zied, 3 aan de zedene en 3 aan de waastene zied. De woont om de stad had 12 grondsteinen, en op de steinen werden dat lam zijn 12 apostel er een nomen snap geschreven. En die met mij reed, had een goldene stang, de stad ook ihre poorten en ihre wengen te meten, en de stad is een feierkant uitgelaagd. Die is zo breed als lang, en hij maat de stad met de stang, en die maat 2500 kilometer, en die is zo breed en zo hoog als lang. Dan maat hij de weng, die waren ongeveer 70 meter hoog, dat is nu de menschen maat, die de engel brugt. De stadsweng waren van jaspis gebuut, en de stad zelfs van 800 gold, klaar als glas. En de grondsteinen onder de stadswing werden met allerhand dierensteinen bezaad. De eerste grondstein weer jaspis, de andere een saphir, de derde een chalcedon, de vierde een smaragd, de vijfde een sardonyx, de zesde een sarder, de zevende een chrysoliet, de achtste een beryl, de negende een topas, de tiende een chrysopras, de elfde een hyacinth, de twaalfde een amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen, jeder poort uit een parel gemaakt. En de gassen en de stad waren van 8 glaskloret gold gemaakt. Aber ik zag door geen tempel binnen, wils de almachen God en haar en dat lam zendver aan de tempel. De stad haft dat ook niet neidig, dat de zon oder de mond door nen schienen, wils God zijn heiligheid schien door nen en dat lam is ihre lamp. En de zeilige wordene veldje wandelen en ihr licht. En de königs op de eerd worden ihre heiligheid door nen brengen. Ere poorten zullen den dag even niet hou gemaakt worden, en door wat geen nacht zennen. Ze worden door ook de veldje ere heiligheid in ihr nen brengen. Door wat nus gemeinet oder aareinet nen gonen, en ook keiner de schandhofte dingen onrecht in legendheid, ober bloos die aan dat lam zijn levensboek ingeschreven zijn.

0: The clock is twoi.
1: Nu hier wie in je zegt, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Dat niet het sluit. Gordon wordt in de grote stad in Engeland geboren. Hij werd de middelste van drie jongens. Die ouderen komen niet goed voor zich en als hij 5 jaar oud weer. Leidt zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zegt hem niemals meer. Hij leert niets van het kerk, niets van zondag of van de zondagschool. Die eind weer een alle deel gelijk. En naar school gaan, dat denk ik hem immer slecht. Als hij 14 jaar oud is, rent hij weg van huis. Naar een andere stad, waar zijn oudere broer de koch weer in een restaurant. Daar geven ze aan voets arbeid met abwaschen en alles reinmerken. Nu wie hij onder zijn broeder zijn absicht, dat ging hem zo schijn dat hij een beetje in een familieleven en dan kwam met zijn broeder. Nu kreeg hij ook nog een klein loon, alle werk wordt hem uitgetold. Nog nie eier had hij geld gehad in zijn hang. En zijn broeder die leert hem bij aan. Van de arbeid wat de koch doen moest om eten rijd merken. Dan traf zich dat han en vader dat zijn broeder niet kon te arbeid komen. Dan stal de wirt dem Gordon door aan om zijn broeder zijn steed nemen. Dat je vallen al zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg de arbeid in een ander restaurant waar hij dan kon de koch zijn. Nu kreeg hij ook voets een betere loon. Toen kreeg hij $120 de werk. Dat moet zich allemaal zeer goed feilen. De vrouwlied wat er in dat restaurant opdreven waren, die waren alle zeer goed voor deze jonge koch. Ze wilden hem jaren met helpen. En een dag brengt een van de mejales een katalog met door naar haar arbeid en laat hem daar liggen. Als hij dan een dag een beetje tijd had, bleef hij in de katalograam en zette met eenmaal door zijn zondags het maanskleid. Dat interesseerde hem een beetje. Hij had nog niemals een zondags het kleid gehad in zijn leven. Dat zal $120 kosten, maar hij dacht zo, dat is je bij mij niet. Hij bestaalt zich dat en zo aan een werk dan is dat door. Hij neemt dat naar zijn stoel waar hij woont, traagt zich dat aan en staat voor hem spiegel. Hij leeft dat post zo fijn, hij voelt raar stolt. Dan gaat hij zo als dat naar dat restaurant en wies de andere meales door zijn stromen kleid. En die tieren zich alle, waar smaakt het allemaal wel uit? Ze zeiden, hij likken zich meest niet. Dan sagt einem ja, niemals über Wuhan wanken, wo da viel Menschen sind, dort die das können sein, wo Strom die best. Er weiß aber nicht Wuhan, er sagt, du hast nur nicht eine Chast, auch nicht ein Begrafnis, was mir was angeht. Dann sagt einem ja, na dann muss, sind doch nur Kirche gehen, dort die Menschen doch sein, wo Strom die in Wirklichkeit best. Aber Gordon chant nicht von der Kirche. Dann sag ich dem ja, tu am, ich war sind auch mit die Menschen.